Oh Jesus, we worship thee, Lord. Yesuve, nagulumai aaradhikkirom. Nee radhiyum andhamum aanavar. Albaavum omegaavum aanavar. Munninavarum pinninavarum aanavar. Irundhavarum irukkiravarum varapogiravarum aagiya Rajaadhi Rajaa nee.